0: 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
10: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

the villain. You kissed the biker.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een Candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
12: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
13: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Hello, this is Radio Sea Breeze.
15: Bonjour, ici Radio Sea Breeze.
16: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.
17: Sommerradio.
16: sunshine.

uit de tijd. En dat het leven eenvoudiger en de muziek top was. Alleen maar gauw ouwe heb ik voor je. Bad Boys Blue was de eerste, niet Modern Talking. You're a Woman uit 1985. Vaya con Dios hadden we daarna. Heading for a Fall uit 92. En de laatste was van The New Four. Meisje, ik ben een zeeman uit 80. We doen een potje thee.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 und 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: Brenner was de laatste, mooie. Le Matin sur la rivière uit 76. De Shadows daarvoor, die konden ook single worden. Don't Make My Baby Blue uit 65. En de eerste was van de T-set. De Bandstand uit 74. We gaan struinen door de jungle.

deze show is mogelijk gemaakt. Door de inspanningen van het platenkopend publiek. Stan Ridgway was de eerste die we draaiden van de afgelopen drie. Camouflage uit 1986. Timeless hadden we daarna. One More Step to Take uit 1994. En Fruitcake was de laatste. Dankjewel, I Like the Way uit 82. Heb je het naar je zin? Weet je het zeker?

Het is goud wat er klinkt. De Makkers hadden we als laatste. Marianne uit 1973. Keith West daarvoor. Excerpt van mijn Teenage Opera uit 67. Die nooit gereed kwam. En de Allisons was de eerste. Tweede op het Songfestival in 1961. Are you sure? Ja, ik weet het zeker. Ik heb het opgezocht. Ik heb er nog eentje voor je tot het nieuws en de commercials. Die is van Stock, Aitken en Waterman. Featuring Rick Astley, Never Gonna Give You Up, hit in 1987. Graag tot zometeen.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Drie mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ambt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
11: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
10: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
11: Ga dus snel kijken en bestel.
10: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

1977, de Floaters, Float On. De groep kwam voort uit de Detroit Emeralds, bekend van Feel the Need in Me. Hun enige hit stond op de gelijknamige LP. Zanger James Mitchell was de componist. Martin's Music Show. Welkom bij Tweede Uur.

Ze zijn nog lang niet versleten. Kim Wilde hadden we uit 1988, You Came. De zomerse klanken daarna van Luna, Bailando was een hit in 1998. En de laatste was van de Cats, Stay In My Life uit 1983. Een eerbetoon aan een grootheid.

0: This is Radio Seabreeze on 1098 and 1395 kHz medium wave.
1: Onde moyenne de 1098 et 1395 kHz.
2: 1098 und 1395 kHz Mittelwelle.
3: 1098 y 1395 kHz de onda media.
4: 1098 en 1395 kHz middengolf.
5: De darts hadden we als laatste. Weer op geen weer. It's raining uit 78. Sandy Shaw daarvoor, Those Were The Days uit 68. En de eerste was van Mike Berry. Tribute to Buddy Holly uit 75. Ik doe het.

Je hoort een bloemlezing uit 50 jaar pophistorie. De eerste was van het goede doel, toepasselijk, Zwijg uit 1986. Right Said Fretana, I'm Too Sexy uit 1991. En de laatste was van Dorsey and the Pins, Marvelous Marionettes, hit in 1981. Luisteraar, dit is niet Tom Jones.

Hits. Jimmy Helms was de laatste. Gonna make you an offer you can't refuse uit 73. Later was hij de zanger van London Beat. Frida Boccara hadden we daarvoor. 100.000 liedjes. Samuel Chassons uit 1969. En de eerste was van Bobby Bear. Later op de plaat gezet door Tom Jones. Detroit City uit 63. De Corgis heb ik nog voor je. If It's Alright With You Baby uit 1980. En Westlife, If I Let You Go uit 1999. Dank voor de conditie.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: It's All About The Bass. En dat was een jaartje of 4 geleden het grote succes van Meghan Trainor. En daarom een leuke opener nog eens een keer hier in Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen. En dat

wat was die daar plotseling en oh, wat was die populair met deze plaat in de jaren 80. Was Jermaine Stewart in 1986 om precies te zijn wereldberoemd met dit We Don't Have To Take Our Clothes Off. Maar het geluk voor hem zou niet langer, veel langer duren, want uiteindelijk is hij overleden aan de gevolgen van AIDS. Maar de muziek, wij blijven hem draaien. We Don't Have To Take Our Clothes Off.

Ik had het een select gezelschap dat luistert naar dit programma al beloofd. Vorig jaar, we gaan hem vaker draaien, Albert West. En dan moet je je daar ook aan houden. Vandaar You and Me uit 1975.

0: persoonlijk de afgelopen maand heel wat doedelzakmuziek gehoord. En dan is het toch lekker om afgewisseld te worden door de trekzak van Manke Nelis. En oh, de kleine jodeljongen.
1: Jawel.
0: En ook dat is Radio Seabreeze. De zaterdagmorgen brunch van Happy the Peppy op Radio Seabreeze tot 10 uur. En dat met Manke Nelis. Maar we gooien het nu over een andere boeg. En dat doen we met de Lighthouse Family op Radio Seabreeze. En hi.

oudere familie moet het toch wel zijn, hoor. Dat lijkt me wel gezellig tijdens de feestdagen met z'n allen rond de tafel en dan dit soort muziek zingen en spelen. De Lighthouse Family, zij waren het hier in het midden van de zomer en wij hebben het al over kerstdiners. Met ons kun je alle kanten op, want wij waren high.

Zo mooi, maar ook zo gevoelig. Nog gevoeliger dan vorige week toen jouw 150 kilo wegende buurvrouw per ongeluk op je teen ging staan. La Bicifre, dat was de zanger. And It Must Be Love.

als je vergeet hoe droog het is. Ja, oké, wij klagen niet, maar de boeren wel. Maar dat is niks bijzonders. Als je om je heen kijkt, zie je hoe mooi het kan zijn in de wereld in deze tijd van het jaar. En de

En dan vragen we jou af, wat deed jij in 1963? Nou, ik zat een beetje boem, boem, boem, boem, boem. En zo kreeg ik een hit. Dat zal het antwoord geweest zijn, want in 1963 scoorde Johnny Cymbal met deze Mr. Bassman.

0: Rechtstreeks vanuit de keuken van de Giro's tent op het Plaka, midden in Athene. Dat kan niet missen. Jaren 70 muziek. Begin jaren 70. Aphrodite Stelt en Such a Funny Night.
1: Happy!

wat hebben we weer een leuke plaatjes in de zomer. Want de zomers die zijn altijd nou extra leuk op muziekgebied. En dat blijkt ook in 2026. De nieuwe hit op dit ogenblik voor Alesso.

0: Het zal ongetwijfeld over de liefde gaan, want daar zingen de familieleden van Julio altijd over. En dit was Enrique Iglesias. Duele el corazón heeft alles te maken met zijn hart. Hopen dat hij nog even doorgaat. Nu tijd voor gitaren op Radio Seabreeze. En dat met Bon Jovi. Hier zijn ze met Always.
1: Romeo is bleeding.

Laat ze maar even lekker los en wij genieten met jou en hem mee. En dat met Bon Jovi op de achtergrond. They are always hier bij Happy the Peppy. Een van de hits uit 1994 alweer. Yes, sir, Black.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
7: Start de motor! De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
12: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: een hele beetje koffie drinken.
1: En dan nu, koffie compleet. Het komt onderman.

0: Heerlijk, hè? When was it met Wake Me Up Before You Go Go? Nou, niet weggaan hoor. Gewoon lekker blijven hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen, luister vrienden. Want het is de hoogste tijd voor koffiecompleet.
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Ja, het is zaterdagmorgen en tien uur geweest. De hoogste tijd voor de koffie. Ja, u hoort hem al doorlopen en waarschijnlijk op de achtergrond. Hoewel, ik weet niet of u het kan horen, maar goed. In ieder geval, hij ruikt heel erg lekker. Het ruikt hier volledig naar koffie in Studio 3. Ja, heerlijk, hè. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke plaat draaien. 1964 van de Swinging Blue Jeans. Good golly, Miss Molly.

0: schreeuwde eerlijk gezwaarder dit, hè? Ja, de heer de Sing in Blue Jeans uit 1964 en Good Golly Miss Molly. Het is de hoogste tijd voor wat verkeersinformatie, luister vrienden, want oh, de zeer hubbel in de hand, hoor. Hey, oi, oi, oi, oi.
1: Verkeersinformatie.
0: De A1, die gaat maar liefst voor 6 weken dicht en voor asfalteringswerkzaamheden. Tussen knooppunt Eemnes en Muiderberg, de weg is volledig afgesloten en de afsluiting duurt tot circa 17 augustus. Ja, er zijn omleidingen via de A27 en de A6. Ja, bij Almere. Een en ander duurt tot en met, zoals ik al gezegd heb, 17 augustus. En dat zal gepaard gaan met enorm flinke files. Daar kan niet uitblijven, lieve luistervrienden. Ja, wat is er allemaal nog meer aan de hand? Er is ook binnendoor, bijvoorbeeld via Naar de Vesting, kan je niet heen. Want ja, daar hebben ze de boel een klein beetje afgesloten vanwege het voorkomen van sluipverkeer. Dus u bent gewaarschuwd. Nou ja.

lekker hoor. Ja, The Shadows met FBI. Een geweldig nummer wat ze destijds gemaakt hebben. En wat werd er veel gedraaid op de Nederlandse radio, lieve luisteren vrienden. Ik heb net een plaatje gedraaid over de Wadden. En ja, dan kan ik er nog even bij zeggen dat tot 6 juli er in Harlingen de Tollship races zijn. Hiervoor staat Harlingen in het teken van zeilen, zeehelden en heel veel gezelligheid. De zomer.

de heren van de combinatie zit en don't leave me this way. Nou, dat noemen we zeker niet hoor, lieve laatste vrienden. Jo, nee. Dat is helemaal niet leuk om op deze manier weg te gaan. Ja, we blijven lekker hoor, eerlijk is eerlijk. Er is vandaag in Almere op zaterdag 4 juli een grote platenbeurs aan de Schutterstraat. Hij duurt tot 5 uur vanmiddag. Daar kun je nog gezellig naartoe en wie weet. Ja, je weet het maar nooit. Hè. Misschien kom je het volgende plaatje daar ook nog wel tegen. Ja, het zou best kunnen. Poppet Joe van de Suite, die kan toch? Kan.

Gabberumbo. Ja, heerlijke. Papa Joe. Ja, de heren Sweet waren dit. En ook alweer uit grijzerwijze verleden. Hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Luister vrienden, jawel. Op de Veluwe kunt u de open tuindagen vandaag bezoeken. En die zijn verspreid over Epe, Wapenveld, Heerde, Wezep, Oosterwolde en het Harde. En gaan ze maar door. Dan kun je allemaal gezellig kijken. Ja, de ene houdt van open tuin, hè, en de andere houdt van huizen bouwen. Nou,

0: Prijs heeft zijn eigen huis gebouwd. U hoorde het, lieve luisteraars, in 1967. En dan maar hopen dat er een goede fundering onder zat. Want anders gaat het helemaal fout, hè?
1: Goedemorgen!
2: En vandaag met Tom Bolderman.

Heerlijk, hè? Ik wil alles met je delen. Niks is mij te dol. De dames meevoet. Nou, weer heel wat jaren geleden dat ze dit plaatje hebben uitgebracht, luister vrienden. Ja, 1990 om precies te zijn. Toen hebben ze ook nog meegedaan aan het Eurovisie Songfestival. Althans, de Nederlandse inzending voor het Songfestival was het toen die tijd. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mocht het zijn dat u van auto's houdt en dergelijke. Heel veel mensen hebben dat. Ja, geen raceauto's hoor, maar gewoon lekkere oldtimers. Dan zit u in het Noord-Hollandse Huizen vandaag. Goed, lieve luister vrienden, want het is vandaag oldtimerdag. Met als thema, ja, geloof het of niet, kijk op de kever, die oude Volkswagen kever. Hij maakte niet dit geluid hoor, maak je geen illusie, want dat was het niet best. In ieder geval, je vindt deze oldtimerdag in en bij de krachtcentrale aan de Havenstraat in het Noord-Hollandse Huizen. Gezellig, dacht het wel, hè? Oeh.

Zuidoost-Nederland kwam ze luisteren, vrienden. En komt ze nog steeds vandaan trouwens. Tony Willet in Credible You. Van de week was ze jarig trouwens. Dat is ook leuk om te weten. Ja, over het zuiden van het land gesproken. We gaan van Zuidoost-Nederland naar Zuidwest-Nederland. Want op donderdag 9 juli, aanstaande donderdag dus, is er in het Hof van Ravenstein in het Zeeuwse Middelburg van 10 uur 's morgens tot 3:30 in de middag een summer fair met talloze kraampjes en leuke dingen waar je allerhande leuke dingetjes kan kopen. Prolaria's en ga ze maar door.

Ja, ja, dat is toch een leuke plaat. Niet even naar, ja, eerlijk is eerlijk. Van niemand minder dan, hoe kan het ook anders, Ryan? Nee, ik moet het wel goed zeggen. Even kijken hoor, wie was het ook alweer? Ja, Ryan Paris. Dat is ook alweer jaren geleden. Weet u, het probleem is met die huidige cd'tjes en dergelijke. Dat staat er allemaal zo klein op. En als je niet meer zo goed kan lezen, zoals ik zei, de gek, dan heb je daar problemen mee. Vanaf vandaag rijdt er een kustbus tussen Bergen en Bergen aan Zee. De bus rijdt dagelijks tot en met zondag 30 augustus om parkeerproblemen te voorkomen bij het strand en dergelijke. Dan zet je gewoon in Bergen je auto neer en ja, ik weet niet of ze daar zo blij mee zijn als daar allemaal auto's geparkeerd worden. Maar goed, je kan daar je auto parkeren en dan ga je met die bus ga je gratis naar Bergen aan Zee. Is dat leuk? Dacht het wel, hè?

You're Gonna See Me Now van Alice Cooper. Ook alweer zo'n lekkere oude plaat gedraaid hier op uw favoriete radiozender op de zaterdagmorgen. Koffie compleet. Gezelligheid kent geen tijd, want dat is wat wij allemaal brengen hier bij uw radiozender. Ja, eerlijk is eerlijk. En ook wat leuke onderwerpen. Want bijvoorbeeld, schrijf het vast in uw agenda, luister vrienden. Heeft u pen en papier bij de hand? Schrijf het maar even op, want op 23, 24 en 25 juli zijn er in Mossel feesten. En dat gebeurt allemaal in Zeeuwse Middelburg op de Vlasmarkt onder de noemer Proef, Beleef en Geniet. Nou, dat doen we zeker weten. En ja, op 25 juli dan is er ook nog een rommelmarkt in Hilversum. Hilversum Zuid om precies te zijn. 10:30 begint het 's morgens. En het duurt tot 4:00 in de middag ook. Dat wordt weer gezellig. Dat kan niet uitblijven. Jongens, wat een gezellige dingen allemaal hebben we op het oog.

0: Heerlijke plaat van Modern Talking. Ook alweer zo'n oude plaat hier gedraaid op uw favoriete radiozender. Hij brak een beetje abrupt af, maar ja, dat kan allemaal gebeuren. Lieve Duitse vrienden, het is nog ver weg, maar tijdens de Open Monumentendagen op 12 en 13 september, dan wordt er op het liefschip de Texel in Den Helder een singer- en songwriters dag gehouden. En je kan jezelf daar nog altijd voor opgeven bij het liefschip Texel. Hoe je dat doet, gewoon eventjes liefschip Texel indrukken op je computer en dan komt het allemaal goed. Dan op Google en dan kan je daar jezelf gewoon op opgeven. Ze vinden het hartstikke leuk als je dat doet, als je daar mee wil werken. Er zijn heel veel mensen die daar naar die boot komen kijken op dat moment. En dan ben je ook gezellig. Kan je daar lekker zingen voor een best groot publiek wat daar normaal gesproken optreedt. Leuk hè? Leuk hè?
1: Koffie compleet met gezellige muziek. Voor een breed publiek.
0: Voor een heel breed publiek, lieve luisteraars. Jawel, hier is Arne Jansen uit 1972 met een plaatje wat maar liefst 17 weken in de Nederlandse top 40 gestaan heeft en 12 weken in de daverende 30. U kent hem allemaal nog wel, hè? De meisjes met de rode haren. Haha, moet ze wel gekamd hebben hoor, dat is belangrijk.

0: meisjes met rode haren, ja, die kunnen je zeggen, als je ze kent, of je de grote liefde voor altijd bent. Ja, sommige meisjes met rode haren, die hebben er ook krulletjes in zitten en anderen weer een paardenstaart en dat soort dingen meer. Of vlechtjes, dat kan ook allemaal. Hey, kijk hoe de klok van gehoor ze mij, dat zien we dan. De hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, luister vrienden. Ik heb het met veel plezier en genoegen gedaan, maar ik heb nog twee onderwerpjes voor u. Want op 11 juli, volgende week zaterdag, is er een zomerparty met de Streetrollers in zaal Lopez Diaslaan in het Noord-Hollandse Hilversum. Met gezellige muziek verzorgd door onder andere de Streetrollers en lekker Indisch eten. De zaal gaat open om 3:30 in de middag en het duurt tot 8:15 in de avond. Er wordt meer gezellig daar, dat kan niet uitblijven. En houdt u van Ibiza-spulletjes op zaterdag 12 juli... Dat kan niet, dat is zondag waarschijnlijk, 12 juli. Dan is er in Leeuwarden een Ibiza-markt op de Wilhelminaplein. Met kleding, tassen en sieraden. Ik zal eventjes mijn agenda raadplegen. Want volgens mij klopt het niet helemaal wat ik zei over de zaterdag 12 juli. Want ja, het is allemaal wat. Gaat er straks heen en dan kom je er helemaal van niks. Het is ook, dat kan we niet maken. Oké, 12 juli is in ieder geval op zondag. En 11 juli op zaterdag. Dus die Ibiza-markt is op zondag in Leeuwarden. En de Streetrollers en dergelijke die zijn op 11 juli in zaal Lopez Diaz. Wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het programma Koffie Compleet voor vandaag. Ja, morgen ben ik er ook weer met een nieuwe aflevering van het programma. En we gaan gewoon lekker door met het maken van mooie programma's hier op dit radiostation. Goed, lieve luistervrienden. Tot de volgende keer. Dag.
1: Droge voeten, maar wel. Koffie Compleet.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitstaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bij Radio Seabreeze.
1: De uuropener van dit weekend kwam voor rekening van Blondie. Het heette Dreaming You Into My Life. Nou, dat is wat ik doe. Op zaterdag en zondagmorgen tussen 11 en 12. Ik droom dat je naar me luistert hier bij Radio Seabreeze. En ik denk dat dat best zal lukken. Want we hebben weer die hits van gisteren hier gisteren voor je. Allemaal mooie muziek van toen. En af en toe misschien een nieuw plaatje. Zometeen muziek van Alice Cooper. How you gonna see me now?
2: DJ Seats.
3: Goud

vanavond mogen we weer optreden verzorgen voor een dame die 70 wordt en die nog een discoversie wil. Nou, dat vinden wij uiteraard leuk om te doen. En dan zal deze ook zonder enige twijfel gedraaid worden. De muziek van de Bee Gees, Barry Maurice en Robin Gibb. Het heet The You Should Be Dancing.

Al een tijdje niet meer onder ons, maar wat blijft zijn muziek ons toch verbazen? Prince en 1999, plaat die twee keer een hit was in de Nederlandse hitparades. En de laatste keer in, inderdaad, 1999. Ja. Goedemorgen, mocht je net hebben ingeschakeld. Dit is de Radio Sibiris. Het programma heet de DJ Seat Show. En we draaien Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman.

Ja hoor, dit is hem in de Nederlandse discotheken. De opvolgende engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Dus de zomerhit van 2026. Justin de Wild, zo heet hij. Hij zong Cheerio.

Sloopje van de grote raphit van de Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ze gebruikt het muziekje van Chic dat we net voor je draaiden. Dat heette Good Times. Goedemorgen. Wat leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze. Hier is Danny Williams voor je.

gillende gitaar, beukende drums. Dat is ZZ Top. 1983, we draaien nog steeds hoor, als we in het land zijn. Dat is gewoon een oppeppertje op zo'n avond. Het heette Gimme All Your Love. En nou, snel, dan kunnen we er nog eentje draaien voordat het weer tijd is voor nieuws en weer. En rijden we ze wel, ja. Laatste vocaal in de show komt van The First Class en heet Beach Baby.

0: DJ Seats. De muziek maakt het verschil.
1: Nou, ik vond het vroeger toen ik hem voor het eerst hoorde wel een beetje lijken op de Beach Boys. Maar het waren de heren uit Engeland, de heren van de First Class. Zij zongen de Beach Baby en scoorden ook maar één hit, want het was deze. Best te leuk om mee af te sluiten, toch? Hey vrienden en vriendinnen, dit was het alweer wat betreft de DJ Seats Show. Zometeen Rijn Rosendaal hier bij Radio Sirius. En we hebben nog heel veel meer hele leuke collega's die nog leukere muziek draaien, om het zo maar te zeggen. Hey, het is tijd dat ik ophoud. Ik wens je veel plezier met Rijn zometeen. En wij horen elkaar even na 11 uur morgenochtend. Een nieuwe aflevering van de DJ Seats Show. Wat mij betreft graag tot dan.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
10: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
9: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
10: Ga dus snel kijken en bestel.
9: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

staat in de top 40 genoteerd. We kennen ze natuurlijk van dat old devil called Love. Is This Love? All Cried Out. En The Week in the Presence of Beauty. Dat waren wel de grote hits. En ook Love Resurrection. Maar deze single niet. Nee. En dat is alweer leuk om daarmee te beginnen. In het kader van Doe eens een verrassend werkje van een bekend artiest. Wat ook wel lekker klinkt in het kader van de Sound Off. Dat is een beetje de middagmix. Dat kan je verwachten hier. En je weet het, als je nog zaken mist in de playlist. De middagmix op Radio Seabreeze is natuurlijk interactief. En je kunt altijd nog je suggestie doen voor de playlist. Je favoriete plaat aanvragen, met andere woorden. De Brabantse invasie deel 1. Het is weer een feit. Om 2 uur pas Anton weer met Popfront. Maar eerst nog de middagmix met Wij Roosendaal. Met uiteraard nog het weer. En uiteraard de nodige items in dat radioprogramma. Het was deel de cover in uur 1. En natuurlijk de markante L12 in uur 2. En zo geschieden. Het goud van oud eraan, de hit van nu. De jaren 60 eraan, de tipparade is dat zo'n beetje. En we kijken in de top 40. En deze plaats staat nog steeds hoog in de top 40. En alle andere hitlijstjes. Alex Warren en Fever Dream.

waarheid, als je het mij vraagt. Als je kapblazen echt slecht zijn, hè? Ja. Dat is ook een waarheid, hè? Jouw middagmix op Radio Seabreeze. Het gaat vanavond aan dit van u. En de vergeten werkjes. De 90s. Hootie and the Blowfish. And Only Wanna Be With You. Weer zo'n vergeten single. Terug op je radio.

andere hit van deze dame was Can't Fight the Moonlight. Dat was een wat grotere hit volgens mij. Maar deze single was het dan ook nog van Lee Ryan. Life Goes On. En naarmate je langer op deze aardbol meedraait, doe je meer levenservaring op en word je sterker. Hè? Zo gaat dat. Levenservaring, getekend door levenservaring, deze dame. Jouw middagmix, nu ben je Nijman. Hij weet niet hoe.

Hamer van Buren en Jack Rees, Neetje Nou, leidt ons naar het weekendweerbericht. Vandaag wordt het aangenaam warm. In het binnenland stijgt de temperatuur naar zo'n 25 tot 27 graden. In de kustgebieden is het met zo'n 20 tot 25 graden wat minder warm. In het noorden is het vrij bewolkt en valt er soms een bui. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige wind uit het westen. Zondag trekken wolkenvelden over het land. Lokaal is er kans op een bui bij maxima tussen de 20 en 25 graden. Dus even in de gaten houden of jij ook met een pakje regen krijgt of dat het gewoon droog blijft. Hè? Jouw middagmix op Radio Seabreeze. Spender Belly Now en Hartley Strung, zo'n vergeten plaat. Oh, we draaien hem wel helemaal, hè?

0: Ach ja, dat goed jullie kennen van de hit True and Gold natuurlijk. Hè. Dat was de grote hit voor de grote hits waren dat voor Splendor Ballet. En Hartley Strung is er zo'n werkje van. Oh ja, dat was er ook nog. Ooit eens een keer gewoon bij de avondspits, volgens mij. Bij Frits Spits. Je had ook wel eens een handje ervan om soms wat te pakken van een artiest. En van je zegt van nou, ook dit kan wel eens een grote hit worden. En past aardig in de sound van de artiest. Ook de sound waarmee ze misschien wel grote hits konden scoren. Jouw middagmix, Torsioneel in de cover. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor, je mag me daarbij helpen. Het werkt als volgt, daar is het origineel. En daarna het werkje waarin het een en ander is overorven van het origineel, de cover. En we doen vandaag met de twee volgende singles. Het was in 1961 dat Ray Charles de single Hit the Road Jagger bracht. Heeft niet in de top 40 gestaan. En dat zou wel eens kunnen kloppen, want volgens mij is de top 40 een beetje gaan registreren vanaf 1964, zeg 1965. Dus ja, singles als Here We Go Again, Crying Time, Yesterday and Together Again waren wel top 40 hits voor Ray Charles, maar Hit the Road Jack niet. En ik weet bijna wel zeker, als je dan de cover hoort van de Stampeders, Hit the Road Jack, dat je denkt van, oh wacht even, dat heb ik ooit wel eens een keer gehoord misschien. Wat is de enige hit voor de Stampeders overigens in de top 40? Niet deze cover. Deed het 5 weken in de top 40 en haalde nog de 6e plaats in de Nederlandse top 40. Dat was in 1976. Maar zelf bepalen wat je dan leuker vindt. Het origineel van Ray Charles, Hit the Road Jack uit 1961. Of via de remake van de Stampeders, Hit the Road Jack uit 1976 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

De 90s was klinken in de jaren 90, hè. Wingfield en Giving All My Love. Lekker pop voor de bovenste plank. Dat gebeurt in de jaren 90 regelmatig, hè. In dit soort dansbare werkjes. Radio Seabreeze, het goud van oud-traal, de hits van nu. En ook de jaren 70 uiteraard. Deze man, de Pina Colada song en andere hits. Terug te vinden op het album Escape. En ook deze, Robert Holmes en Him is terug.

begon met het eerste kusje. En daarna ga je uit, nog vaker uit. Dan word je voorgesteld van de ouders. En zo geschiedde. En ze werden nog lang, ze leven nog lang en gelukkig onder dat motto. 1967, The Beach Boys, Then I Kiss Her. Nog meer goud van de radio. Het is zomer in Nederland. De temperaturen zijn prima. En ook de muziek op Radio Seabreeze op deze zaterdag. De middagmix. En Bonnend en Bonnend. En Wait for the Sun.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
2: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zelfs levensgevaarlijk, hebben ze mij verteld. Soms moet je nee durven zeggen. Met Bianco en CJ. Beste man had 6 singles in de top 40. En hem onderin op 5 na beste hit was deze single. Yeah, yeah. Snapte er helemaal niks van. Yeah, yeah. Met Bianco, More Than I Can Bear. Hoe staat daar Johan? En Blame It On That Girl waren wel de grotere hits van Met Bianco. En dit is dan weer zo'n vergeten werkje. Hey, de middagmix deel 2. Goedemiddag, heel hartelijk welkom mensen. Het is vandaag zaterdag, het is zonnig, het is mooi weer. Nog een uur lang de Brabantse invasie deel 1 vanuit Studio Vlijmen. Om vervolgens dan de tweede locatie te gaan starten na 2 met Anton Achtzaam vanuit Studio Putten. Maar zover is nog niet. Eerst nog de middagmix met het weer en de markante 12 inch. En nog veel meer lekkere werkjes uit de playlist al hier, mag ik hopen. En nogmaals, als je daarvoor goede ideeën hebt, laat het mij maar weten. Rijnetradiosiebries.nl staat altijd open. 7 dagen de week, 24 uur per dag. En de volgende keer nemen we dan jouw suggesties gewoon weer mee. Zo werkt dat. Het goud van oud traan, de hits van nu. We kijken dit op 40 van dit moment. Op nummer 1 staat hij. Deze single van Shakira en Buma Boy. Tja, je bent fan van Shakira of je bent het niet. Sommige mensen zeggen van ja, ik ben blond en ik weet niet wat ik zing. Maar ze heeft wel een dikke nummer 1 te pakken samen met Buma Boy. Met de single Die Die.

0: De Middagmix.
1: Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

van een meisje dat uitgaat. En uiteindelijk wordt het ontmaagd. Misschien wil Rob de Nijs zelf. Misschien wel uit zijn eigen werk. Je weet het niet, hè? Rob de Nijs, de pieper uit 1978. Jouw middagmix op deze zaterdag. Het goud van dit van nu. En alles daartussen zit. Charlie Puth en Kalini. En terug naar het jaar 2018 met Done For Me hier in de middagmix op Radio Seabreeze.

Ach ja, Rise to the Occasion kennen we al van deze groep. Daar werd je plaats een beetje saai van. En later kwam die plaat nog een keer terug in de vorm van de remix. Dus daar was ik een beetje klaar mee. Maar Climbing Fisher heeft zoveel mooie dingen gemaakt. Nog Hold On Through the Night hoorde je terug hier op Radio Seabreeze. Kijk eens even om je heen. De wereld heeft toch heel wat oorlogen. De polarisatie is sterker dan ooit in Nederland. En ook in andere landen. Er is geen mening meer. Je kunt niet meer discussiëren bijna. Het verhaal van Lil Love...

Friends was dat. Gun elkaar wat. Dan wordt de wereld een stuk mooier. Little Love, dit plaat van 2005 hier op Radio Sibri. Zo, vanuit de hits van 2K en hoger, even terug naar de jaren 80. De jaren 80 is mooi. Ook deze man heeft de jaren 80 de nodige werkjes gemaakt. George Benson. In deze single hoor je regelmatig op de Ferry Maatschappij Show. Don't Walk Away.

hou van jou. Blijf je trouw. Zo'n liedje staat er eigenlijk niet meer. Hè? George Benson, Please Don't Walk Away uit 1985. Leidt ons naar het weekend weerbericht. Het wordt vandaag aangenaam warm. In het binnenland stijgt de temperatuur naar zo'n 25 tot 27 graden. In de kustregio's is het met zo'n 20 tot 25 graden iets minder warm. In het noorden is het vrij bewolkt en valt er soms een enkele bui. Elders blijft het droog en laat de zon zich geregeld zien. Er staat een matige wind uit het westen. Zondag trekken de wolkenvelden over het land. En lokaal is er kans op een bui mogelijk. Bij maxima tussen 20 en 25 graden. Jouw middagmix. Terug naar de jaren 70 nog een keertje met ABBA en Ring Ring.

0: geschiedenis van een telefoonstoring. Of ligt de haak niet goed op. Of het is gewoon uit. Het is gewoon voorbij. Ring ring en awa. Terug naar 1973 hier in de middagmix met Rijn Roosendaal op Radio Series. Leid ons naar de markante 12 inch. Lange dansbare platen uit grijs dit verleden of uit dit praten van nu. Je mag dat zelf zeggen. Als je daarvoor een goed idee hebt, dan meld het maar in. Dan gaan we dat doen. En dat aanmelden of inmelden kan je doen via het e-mailadres rijn@radiosibries.nl. Rijn schrijft binnenkort hij. Dat is belangrijk, anders dan gaat het zeer waarschijnlijk mislukken. Een rij met een lange ei bestaat volgens mij niet bij Radio Sibries. Dan komt die niet aan. Dus rij met een korte ei, @radiosibries.nl. De markante 12 inch. Uiteraard terug in de jaren 80, want in de jaren 80 is er wat afgemixt. En ook deze plaat is min of meer behandeld door menig remixes. En zo'n versie hebben we hier ook in de database staan. En laat je vandaag een keer horen. Misschien dat het wel aardig is. 1984. Animotion. Obsession. De plaat was geen groot hit in de top 40 in ieder geval. Sterker nog, haalde top 40 niet meer wel de tipparade. 4 weken tipparade en dat haalde nog de 13e plaats. Dus geen grote hit, maar wel bijgebleven, denk ik. En dat draai je vandaag in de 12 inch. Dus terug aan 1984 met Animotion en Obsession in de US 12 inch mix. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12 inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

Terug in de jaren 80 met de Bacchante 12 in Sunny Motion en Obsession. Goed idee voor het item, je weet het, je kunt het gewoon inschieten via rijn@radiosiebries.nl. Rijn met de kortei @radiosiebries.nl. Jouw Bacchante 12 in. En misschien draai je hem dan de volgende keer wel weer. Zo, vanuit de jaren 80 weer de jaren 70, 1978, deze dikke hit van 10cc, Dreadlock Holiday.

1982, Fleetwood Mac en Hold Me. Dames en heren, de middagmix is alweer klaar. Ik dank u weer voor het volgen. Zometeen Anton Nachtzaam en Popfront. De Brabantse invasie, deel 2 is dan in feite. Studio Putten gaat aan en Studio Vlijmen gaat uit. Wij zijn de volgende week gewoon weer met een nieuwe aflevering van de middagmix. En je weet het, hè, goede ideeën voor het originele cover. Dan wel de markante 12 is of gewoon je favoriete plaat aanvragen. Laat het me weten via rijn@radiosybris.nl. Rijn schrijf je met een korte ei. Dan gaat het helemaal goed komen. Komt de mail ook aan. En dan neem dat gewoon mee de volgende keer in de uitzending van de middagmix op Radio Sybris. Zo, nog eentje dan. In de tijd 60 jaar 80. Daarmee sluiten we dan weer af. En ik zeg tot de volgende ronde weer. Howard Johnson. Say you wanna. Overstaan het de Ferry Maat Soul Show. Hey, veel plezier zometeen, Anton. En tot volgende week dan weer in de middagmix. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur. Dit is Rob Klabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech-handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Met muziek van Viola Wills uit 1979 traden we deze aflevering van het Popfront op zaterdag 4 juli 2026 af. Luisteraars, een prima goede zonnige zaterdagmiddag. Tot 4 uur is dit het tweede gedeelte van de Brabantse invasie. Het eerste gedeelte hoorde je zojuist tussen 12 en 2 met Rijn Roosendaal. Met dank daarvoor. Tot 4 uur dus. Brabantse invasie deel 2. Het Popfront op Sirius AM met de nieuwe Scripts, the man in the arena.

De meest verfrissende classic hits hoor je 24 uur per dag hier op Seabreeze AM 1098. Het wordt hard gewerkt om de 1395 weer on air te krijgen. Daarover hoor je de komende weken veel meer. Het zit eraan te komen in elk geval. Lekkere muziek van Yazoo en The Other Side of Love. Zo direct verstaanbare muziek. We hebben het weer nog voor je klaarstaan. Maar eerst gaan we terug naar 1977. Plaats die stond destijds 10 weken in de top 40 en piekte op nummer 5. Dat is het origineel van Don't Let Me Be Misunderstood. Niets, want dat stamt uit de jaren 60 van The Animals. En deze uitvoering, die stamt uit 1977. Dit is Santa Esmeralda.

Met de nieuwe single SK in de stad laat ze SK opnieuw van zich horen met een energieke Nederlandstalige popsong. Nummer ademt de sfeer van het stadsleven en neemt de luisteraar mee langs drukke straten, spontane ontmoetingen en het gevoel dat alles mogelijk is. Dankzij een modern geluid en een aanstekelijk refrein blijft de single al snel in je mind hangen. SK dus met SK in de stad. En dit stamt uit 1984. Fiction Factory. And it feels like heaven.

0: Love, Togetherness and Devotion, oftewel LTD, geformeerd in 1968 in Greensboro. Toen Arthur Lorenzo Carnegie, Jake Riley, Carly Wayne Vickers en Abraham Onion Miller, die hadden gewerkt als leden van het 15-koppige Fantastic Soulman, zagen het daar niet bezitten en richtten dus LTD op. Dit was hun allergrootste hit, Back in Love Again. Dan nu, het is zaterdagmiddag, dus tijd voor de nieuwe speciale aanbieding.
1: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor, die deze week de speciale aanbieding is bij Anton Nachtzaam.
2: En dan nu...
3: Speciaal.

als ik dans. Nielsen en ik voel me sexy als ik dans. Nou, ik heb dat gevoel eigenlijk nauwelijks, want ik dans niet zo vaak. Ik ben meer eentje die aan het toog een beetje zat te ouwhoeren, weet je niet. Een beetje kletsen, een beetje genieten van alles en iedereen omheen. Zo'n type ben ik nou eigenlijk. Maar goed, voor de Fruits of Labor, Annemiek Heep, die komt hun nieuwste plaat zelf aan. En dat, het is weer een lekkere floor filler als het ware. Voor de dance floor, de Fruits of Labor dus, de speciale aanbieding. Dit is Clubhouse, Do It Again, Billie Jean, terug naar 1983.

0: show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Het is een samenwerking die we niet aan zagen komen. Tenminste, ik persoonlijk niet. Chaka Khan en Snoop Dogg. Het levert wel weer een lekkere plaat op die wel in je geheugen blijft staan als het ware. Boogies in my soul. En Clubhouse, do it again. Billie Jean 1983. Wie zat daar weer voor? Dit is Popfront op zaterdagmiddag 4 juli 2026 met The Sister Sledge. En inderdaad, we're lost in music op Seabreeze AM. Ik zeg een heel goede middag.

optreden voor België mee. Op het Eurovisie Songfestival van 1977 in Londen werden zevende met 69 punten. En in de top 40 kwam het nummer niet terecht destijds. The Dream Express en A Million in 1, 2, 3. Seabreeze AM met lekkere zomerse muziek van The Counting Crows en Bluff. Dit is Holiday in Spain.

En met de Bee Gees en de Nights on Broadway uit 1975 lopen we weer tegen de tijd zijn van 3 uur. Dat betekent dat we snel even plaats gaan maken voor wat mededelingen, nieuws en het weer. En zijn zo bij je terug voor de 2e uur van het Popfront hier op deze zaterdagmiddag op Radio Sibri. Tot zometeen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Sea Breeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radiosiebreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Met Alexis Jordan en Happiness uit 2011 werd het alweer een minuut of acht over de klok van drie. Prima, goedemiddag nogmaals. Welkom bij het tweede uur van het Popfront op deze zaterdagmiddag. Ben nog bij je tot vier uur. Daarna de tijd voor Paul van der Mark tot zes uur. En om zes uur ben ik nog even een uurtje bij het met Van Dijk breekt door. Zover is het nog lang niet. Eerst nieuwe muziek van waar ik een beetje kippenvel van krijg. Dit is Take My Time en Dusty.

Een van die verfrissende hits van TenCC uit het verleden, 1983. En Feel the Love daarvoor. Prachtig. Dusty Rivers. Ik heb zijn hele album heb ik inmiddels in mijn bezit. Alleen maar pareltjes, zoals het gedraaide Take My Time. En dit is Bizarre Inc. featuring de dame met de grootste longinhoud van het westelijk halfrond. Angie Brown, I'm Gonna Get You, 1992.

0: Fred.
1: Hij is al jaren bezig, maar eigenlijk pas de afgelopen paar jaar Timothy nationaal gezien enorm aan de weg. Yves Behrens met zijn nieuwe single, die heette Misschien is het wel tijd. En I'm Gonna Get You 1992. Wat een vocale heeft die dame. Angie Brown en Bizarre Inc. Gewoon bizar. We gaan zo meteen een throwback naar toen draaien. Hier op Seabreeze AM 1979. We gaan inderdaad Knock on Wood, maar eerst On the Beach. Niet, maar wel een wat minder bekend nummer uit 2019 van Chris Rea. Dit is Sunrise.

1979, Amy Stewart en Knock on Wood. Tijd voor het weer. Vandaag zijn er grote verschillen tussen Noord en Zuid. De verschillen tussen het Noorden en het Zuiden zijn deze middag behoorlijk groot. In de noordelijke helft overheerst de bewolking en kan er soms lichte regen voorkomen, terwijl in het Zuiden de zon geregeld te zien is met stapelwolken. De temperatuur varieert dan ook sterk met maximaal 20 graden in het Noorden en 25 tot 27 graden in het Zuiden des lands. In Utrecht wordt het zo'n 3 à 24 graden. Verder waait er een aanwezige krachtige westenwind. Is matig boven land en vrij krachtig langs de grote meren en aan zee, 4 tot 5. Vanavond overeerst de bewolking en is er nog wat ruimte voor de zon. Op veel plaatsen is het droog, maar een lokale spatregen is vanavond niet uitgesloten. In het noorden is het meest gevoelig voor wat gemiezer. Vannacht is het eigenlijk niet anders. Onder de bewolking en bij een zwakke tot matige noordwestenwind daalt de temperatuur vannacht naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel bewolking en wat minder warm. En ook dan moeten we regionaal weer rekening houden met een beetje motregen. Het zuidwesten heeft de beste papieren op een droge dag en mogelijk breekt hier nog de zon door. De maxima liggen tussen 19 graden in het uiterste noorden en 23 graden in het zuiden van het land. En tijdens de motregen is het een aantal graden frisser. De westenwind is veelal matig van kracht.

Waren daar die mannen met baarden? Inderdaad, dat waren die mannen met baarden. Behalve de enige, de drummer, die heet dan wel Beards. En die had dus geen juist baard. ZZ Top en Legs uit de jaren 80. En daarvoor hadden we nog het weerbericht. Ziet er niet even fraai uit, volgens mij. Dus de zomer zit in een klein dipje. Maar in de loop van volgende week gaat het helemaal goed komen. René van der Wel nu met Ijsbrand van Belgium. Oude hit van Robert Long. Dit is Let Us Try.

Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. 10 weken tot 40, piekt op nummer 12. Het nummer is vele malen gecoverd. En niet door de minste, onder andere door Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Haar uitvoering was een bescheiden hitje met de 33e plaats en 4 weken tot 40. Verder werd het nog op de plaats gezet door onder meer Laura Branigan in 1990. En in 1994 maakte rapster Lil Susie er nog een rap-uitvoering van. Dit was het origineel dus uit 76 van Vicky Sue Robinson. En dit zijn de heren van The Backstreet Boys.

En met Johnny Soldaat blijft een toepasselijke plaats. Komen we weer een einde aan deze aflevering van het Popfront op deze zaterdagmiddag 4 juli 2026. Ik heb er nog twee voor je. Ja, wellicht anderhalf. First Choice laat ik je zo meteen mee achter. En de Dr. Love uit 1977. En we gaan zo meteen plaatsmaken voor zeeklassiekers en andere pareltjes met Paul van der Mark. Hij is er tot 6 uur. Daarna ben ik weer terug met een uurtje. Van Dijk breekt door zonder Leo met Anton. Plaatje van nu achter met Jerry Rafferty. Maakte ooit samen met Joe Egan deel uit van het duo Steelers Wheel. Maar scoorde ook een fix aantal hits. En van het allereerste solo-album van Jerry Rafferty is ook gelijk zijn allereerste en allergrootste solo-hits Baker Street. Daarmee laat ik je achter en wens ik u nog een hele fijne voortzetting. Tot straks over 2 uurtjes en veel plezier met Paul, zeker klassiekers en andere pareltjes.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
12: Zal zien de Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: welkom bij Zeeklassiekers en andere pareltjes. Dit is Paul van der Mark.
1: Nou, volgens mij is er geen enkele reden om te huilen de komende twee uur. Want, bijzonder mooie items in dit programma. Waarin de zeezenders centraal staan hier bij Seabreeze. Anton, dankjewel voor de afgelopen twee uur bij het station. En wonnen met Smokey Robinson en de Miracles. Een echte mooie Motown klassieker. We blijven een beetje in dat tijdperk met deze van Jimmy Cliff. Wonderful World and Beautiful People.

0: behoort een beetje tot de grondleggers van de reggae-muziek. Jimmy Cliff, Beautiful People and a Wonderful World.
1: Zeeklassiekers en andere pareltjes, sweet memories.
0: We gaan zo even aan boord van de MV Miami Gomez. Even deze mooie ouwe van de Beach Boys.

0: Wil eens welke manier van plaat te draaien.
1: Wat was er dan met dat ding?
0: Vreemde zaken stond
2: er. Ja, we zetten gewoon even. Gewoonte, weet je wat we doen? Pak gewoon eventjes een ander aardig
0: liedje.
2: Gewoon
0: genoeg in. Oh, ja, dat is een mooie zeg, hé.
2: Ja.
0: Nou, niet zo mogelijk. Zal hem even op 900 voor beginnen, joh. Zo.
2: Hoor je dat?
1: Ja, ik denk dat naaldje op is ofzo.
0: Verder het iets. Gaan we het nog een keer proberen?
2: Ja.
0: William Parker and the Rumour. Don't ask me questions.

origineel dateert tot het jaar 1963, maar het was, het betekende de doorbraak voor Blondie Denise. Zometeen hebben we weer een paar van die mooie historische reclamespots. Maar eerst eventjes een mooi rustmoment. Deze warme zaterdagmiddag in Frankrijk, en ik begrijp dat het ook in Nederland mooi weer is. Dit is Skylark Wildflower.

Zijn de enige die ze gescoord hebben. Waren actief tussen 71 en 73. Kwam uit Canada, Skylark. Schitterend nummer in de vorm van Wildflower. We hebben er weer een paar. Enkel en alleen met historische waarden.

0: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er het mooiste bruidje van het land?
1: Natuurlijk zij die hun bruidsjapon kochten bij de Vries en Lampie. Het bruidshuis met de best gesorteerde internationale collectie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58 en Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie.
2: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
3: Iedereen die om smoking vraagt, weet dat smoking plakt en smoking smaakt. Smaakt.
4: Smoking, een hele verbetering.
3: Vraag het zelf bij een pakje Shaq. Rol een sigaret en ontdek. Ontdek.
4: Smoking, een hele verbetering.
3: Met smoking proef je de Shaq en niet het vloeitje. Vraag om smoking en proef vanaf vandaag Shaq zoals het moet.
4: Smoking.
3: Smoking vloei, de allerbeste.

Jethro Tull. Een aantal hits hebben ze gehad, maar deze staat mij nog wel het meest op mijn netvlies gegift. De Locomotive Brat. En we gaan even naar de LP. A Hard Day's Night. En dit zijn ze, de Fab Four.

0: Van de film en het gelijknamig album The Beatles Sings We Said Today. En het album heet natuurlijk A Hard Day's Night.
1: Zeezender nieuws van toen.
0: In juli 1960 start Tineke de Nooi bij Radio Veronica. Haar sollicitatieprocedure was opmerkelijk eenvoudig.
2: Het eerste wat ik zag bij Veronica waren mensen dus die stickers stonden op te plakken. Ik had alleen maar over Veronica gelezen dat het een schip was wat van plan was uit te zenden. En commercieel. Nou, dat hadden we niet in Nederland, want we hadden Hilversum 1 en Hilversum 2 in 1960 en daar hield het mee op. En ik liep in het dorp in Hilversum en daar zaten dus die stickers op die ramen te plakken. Ik dacht, oh god, dat is dat schip. En toen heb ik aangebeld in een opwelling en zei dat ik een goede stem had, vond ik zelf. En dat ik teksten kon schrijven en of ze me konden gebruiken. Ze zeiden, ja, je kan 250 gulden in de maand verdienen. Nou, dat was een keurig salaris. Kijk, waar ik de pest over in had, want ik wilde popmuziek draaien. Dus ik wilde om 4:00 middags graag uitzenden. Dan kon ik lekker, dat vond ik een goede tijd om lekkere hits te draaien. Maar ik was de enige vrouw op dat moment. En toen vonden ze dat ik dat in de ochtend moet doen, want 10:00 koffietijd. Ja, truttig, kan je niet voorstellen, maar het was zo. En ik heb op mijn achterste poten gestaan, maar het hielp niet. Ze zeiden, 24 uur radio doen, nu of niet. Nou, dus doen.

De Turtles, Happy Together. En Tineke de Nooi komt straks nog eventjes terug met wat herinneringen aan haar tijd bij Radio Veronica. Maar eerst even deze van Jim Croce. You don't mess around with

0: triest maar waar. Hij brak eigenlijk pas door nadat hij overleden was. Jim Croce, You Don't Mess Around With Jim.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: We hebben er weer eentje, een plaat die beroemd en bekend werd doordat hij gebruikt werd bij de radio. En als we het over Tineke de Nooi hebben, komen we natuurlijk al heel snel terecht bij het programma Koffietijd. Dat zij jarenlang presenteerde bij Radio Veronica. En dat begon altijd met hetzelfde liedje. Een nummer van de Sweet Danes. Dat is een Danes jazz gezelschap. Het nummer At a Georgie Camp Meeting. Hier is hij nog een keer, de tune van Koffietijd.

0: radio zoals het ooit bedoeld.
1: En ik heb er straks
0: was.
1: Nog zo eentje. Met een heel bijzonder verhaal. Dan eerst eventjes deze. Goud van Oud van de Rolling Stones. En dit is Satisfaction.

Dit lied heeft een beetje hetzelfde als Radar Love van Golden Earring. Vanaf de allereerste toon weet je om welk lied het gaat. Satisfaction, dat waren de Stones.

0: zei het net al, ze komt nog een keer terug, Tineke de Nooi. In haar terugblik op haar periode bij Veronica.
1: Als je daarop terugkijkt, dan is het zo uniek. En waarom is het uniek? Omdat je alles wat we deden, dat was niet eerder gedaan. We deden maar wat. In het begin, we waren nauwelijks te ontvangen. En daarna, toen we wel een beetje te ontvangen waren, moesten we reclames hebben. Want daar, dat waren de inkomsten. En dat hebben we toen gemaakt. Ik weet nog dat Joost de Draaier, Theo Thijssen, bollenkwekerij. Nou, dan, het hele bedrijf moest bij elkaar getrommeld worden. En dan stonden we boven aan de trap met 8 man. En dan stond de technicus beneden onder aan de trap met een microfoon. En dan lieten wij ons van die trap afdonderen. Theo Thijssen's bollenkwekerij, holle, bolle, ram. En dan wij allemaal naar beneden. Nou, het was waanzinnig van woorden. Het was zo'n saamhorigheid die we hadden. Ja, we vierden Sinterklaas met z'n allen. We vierden de verjaardagen bij elkaar. We waren allemaal 19, 20, 21. Ja, heel belangrijk, die leeftijd. He, we gingen rijles nemen. Toen we beter begonnen te verdienen, namen we allemaal een auto. Ik had een Willem had een DKW, een 2-takt. Moest hij dubbel klutsen. Ik vergeet het mijn leven niet. Ja, nee, en ik had een lelijke eend. Niemand van ons heeft enig idee gehad wat voor impact het heeft gehad anno nu. Als je ziet hoeveel wij betekend hebben voor heel veel mensen qua muziekkeuze en qua omgang met de luisteraars. Hoe belangrijk dat is geweest, dat hebben wij ons niet gerealiseerd.

Vrije van de Carpenters uit de jaren 60. If I were a Carpenter. En daarvoor dat verhaal van Tineke de Nooi. Ja, maar een aantal hele mooie items tussen nu en 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij hangen hier bij Seabreeze. En we hebben ook de lekkerste muziek zoals deze. Jefferson Airplane en The White Rabbit.

0: luisteraars, het is 4 uur geweest en dat betekent op deze zondag de 18e juli 1991 dat we de laatste 60 minuten ingang van dit live programma Sangria. En dat doen we voor de vierde laatste man met deze opname. Het nummer dat zonder enige twijfel binnenkort op de eerste plaats had genoteerd van Veronica's top 40. Nummer 1 in Spanje, Pera met Bariquito.
1: In de zomeren van 1970 start Veronica met live programma's vanaf de Noordenij op de zondagmiddag. Een team van DJ's uit Hilversum en de aanwezige nieuwslezer vullen de uren.

0: of dat het vandaag een hele wilde beweging gaat worden. Dat moet er eigenlijk al lang zijn als u op dit moment aan stand zit. Niet al te lang liggen, want niet aan één kant, want dan verbrandt u aan één kant, de andere kant die blijft aan blijken. Dat is geen goed gezicht. En trouwens, dit is helemaal niet goed om te verbranden, dus u moet een beetje in beweging blijven. Net als Jozef van Groningen, behalve loopt hier bedekt heen en weer te springen, want die heeft zich wel verbrand, die is een beetje in slaap gevallen. Die zag er vanochtend ook erg bleek uit toen hij mij moest, pardon. En die heeft op één kant gelegen, dus aan één kant helemaal rood, aan de andere kant is hij een beetje aan de witte kant. En dat probeert hij nou te mengen door heen en weer te springen op het dek en zo. Dan weet u dat tenminste ook.
1: Iedere zondagmiddag live, regelrecht uit zee, tussen 1 en 5 uur is de Radio Veronica Sangria geblazen. Waarmee u kunt uitblazen aan het strand of op het water, thuis of langs de weg. Sangria, het programma voor zonnebaders. Sangria.
2: Straks in het tweede uur een heel bijzonder fragment van dat een van die Sangria-programma's, waarbij Rob Oud echt bijna doodziek van zeeziekte achter de microfoon zit.

Dat straks in het tweede uur van Zee Klassiekers en andere pareltjes. En nu even dat nummer dat je net voorbij hoorde komen. Waarvan verwacht werd dat het op nummer 1 terecht zou komen. Dat deed het ook. Hij kwam uit Spanje. Per Borquito.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten, die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daandels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: De 1395 HM is er even niet.
13: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

schitterend nummer van Scott Walker als eerste in het tweede uur op deze 4e juli van het jaar 2026. Welkom bij het programma. We hebben straks nog een heel aantal hele bijzondere verhalen op weg naar de klok van 6 uur. Dus ik zou zeggen, blijf er gewoon even lekker bij zitten. Zoek een plekje op in de schaduw, een beetje uit de zon, want dat is niet al te best. Scott Walker met Jackie. En dit is...

0: Muziek uit de jaren 80, Bros. When will I be famous? Nou, die vraag die stel ik zelf maar niet meer.
1: Hoe zag het leven eruit op de zendschepen die op de Noordzee lagen? Beleef het opnieuw. De avonturen uit het gouden zeezendertijdperk. Proef de sfeer van die legendarische stations. Je hoort het nu, natuurlijk, bij Zeeklassiekers en andere pareltjes.
0: Ik heb een heel bijzonder fragment. Het zijn eigenlijk twee fragmenten. Een verhaal van Arend Langeberg over wat hij meemaakt aan boord van de Noordernij. Maar het begint met het programma Sangria, waar we in het eerste uur het al even over hadden. Je hoort zo meteen Rob Oud achter de microfoon zitten. Hij heeft ontzettend veel last van zeeziekte. En let op wat er aan het eind van zijn stukje gebeurt.
2: Ik heb het zo warm. Dat komt niet door de ruimte, luisteraars. Dat komt door heel andere dingen. Alles begrijpt het hier. Zelfs de boot is zeeziek, kunnen we nagaan. Oh, Veronica, waarom lig je op zee? Wanneer krijgen we die mast nou eindelijk eens een keer op het Veronica-gebouw? Dan kan ik ook nooit meer zeeziek worden. Was 14 in de Veronica Top 40.
3: Als hij dacht dat hij moest overgeven, was het ook dat iedereen boven het dek stond. En zeiden ze, Arend, spring even in het water en dan kan je geld verdienen. En ik dacht, nou, ik moest toch 50 gulden afrekenen voor het parkeren van mijn auto. Dus ik sprong voor over de boeg en ik dreef zo langs het schip. En inderdaad, er lag een touw en toen ging die reling dicht, een enorme klep. En Rob Houding er ook nog overboord met een aantal, Lex Harding volgens mij ook. En al de bemanning, matrozen, technici.

is weer zo'n mooie zeeklassieker. De Young Rascals, A Girl Like You. En daarvoor een doodzieke Rob Pout. Achter de microfoon of voor de microfoon in de studio aan boord van de Nordenij. Ja, als je niet goed tegen die bewegingen van het schip kunt en je moet dan een radioprogramma maken, is het toch een beetje lastig. We gaan door met muziek. Dit is Bereid.

0: commercials van toen.
1: Maar mooie commercials van toen. Nee, ze hebben alleen maar een historische waarde.
2: Agent, kun u me even inwrijven met Ambre Soler?
3: Ambre Soler? Moet eens even kijken in mijn boekje. Nee, dat is niet verboden.
2: Dat is nog eens een sterke arm.
3: Ja, de politie is je beste kameraad, dame.
4: Ambre Soler. Goed begin van een bruin leven.
5: Even terug in de tijd, met de reclames van toen.
4: Als je gewoon een vervoermiddel nodig hebt, dan wil je er een zonder problemen. Niet zo'n brommer van, kijk mij eens even, of nou zie je me niet, dan hoor je me wel. Wel, nee, gewoon een fiets met hulpmotor, een Solex. Je moet het je natuurlijk wel kunnen veroorloven, hè, om op zo'n gewoon ding te rijden, een Solex. Geen lawaai, geen wolkenuitlaatgas, lekker veilig en goedkoop. 385 gulden. Solex is voor mensen die het zich kunnen permitteren om gewoon te doen.

muziek uit de zomer van 1967. The Warm Sounds en The Birds and Bees. Zometeen weer een mooi nieuwsbericht. Eerst even Shepstone and...

0: Happy Radio met zeezender nieuws van toen.
1: In juli van het jaar 1970 start Wil Luikinga met Wil Wil Wel bij Veronica.
2: Veronica?
3: Van harte welkom bij het tweede gedeelte van deze Wil Wel van 12:15 tot 5 uur op iedere zondagmiddag. In dit uur onder andere de Jut en Jul Show, Rob Hout met een heleboel galle ouwe, wat ruststanden voorspeld door Gerry Muren. We gaan nou even kijken hoe Kees Veerman al de vorige week deed. En we zien eigenlijk wel verder wat er allemaal gaat gebeuren. Tink, tink, tink. Ik hoop trouwens dat hij een ontzettende lekkere zondagmiddag heeft. Want hij vermaakt ons hier best. Adje Bouwman heeft de techniek, dan weet hij dat trouwens ook weer. Speciaal voor Standhagen die op dit moment op vakantie is, zijn oude hit tip. En dat is dan Tony Ronalds van Help Get Me Some Help.
1: Wil was in de lente van dat jaar de gelederen komen versterken, omdat er besloten werd in het weekend 24 uur per etmaal te gaan uitzenden. Hij begon zijn carrière overigens bij Veronica met het programma Nachtclub.
4: Dan de Nederlandse Raffles, een song van Jimmy Webb, de Wichita Lineman. Het is nu 3 minuutjes over half.
5: Dit is Nachtclub, een programma van Wil Luikinga. Iedere vrijdag, zaterdag en zondagnacht van 2 tot 6.

0: Kim Carnes en Bette Davis Eyes.
1: Dit is weer een plaat met een radioverhaal.
0: Ja, een heel bijzonder verhaal. In augustus van het jaar 1967 kwam het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit. Maar een aantal weken voordat het album uitkwam, was het al te horen op Radio Londen. Niemand weet hoe het destijds allemaal gegaan is. Er zijn geruchten dat Radio Londen in het bezit kwam van slechte studio-opnames. En de maatschappij onder druk heeft gezet zo van, of we zenden deze tape uit, of je geeft ons de tape zoals het straks op de LP terechtkomt. Hoe dan ook, op 1 juni kwam het album uit en op 12 mei was het al te horen bij Radio Londen. In het allerlaatste uur van Londen was het allerlaatste nummer dat zij draaiden, het allerlaatste nummer van het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, A Day in the Life. En daarom zit een plaat met een radioverhaal.

Misschien wel een van de mooiste platen met een radioverhaal. The Day in the Life van het album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En dat waren de Beatles. Dit zijn de Moody Blues. En de story in your eyes.

0: er straks wel iets over Wil Luiking gaan. Maar hij had ook die Harry, hè, die eenarmige bandiet in zijn programma. Hoe kwam dat ook alweer tot stand?
1: Het begon met, ik nam programma's over en toen kwam er een plugger, Jean-Pierre. En die had gokkasten te koop uit Engeland. En die kregen andere muntjes. En die werkte ook op guldens toen nog. En die heeft hij bij mij in de studio neergezet. En toen hadden wij een ruzie met meneer Harry van Doorn, de minister van, wat was die ook alweer, Binnenlandse Zaken, Cultuur, weet ik niet. Oud-voorzitter van de KRO, die kwam in de regering en die moest dus Veronica wieberen. En toen heb ik zitten denken, hoe kan ik die man nou een beetje pesten zonder dat ze hem iets kunnen maken. En toen heb ik die machine, die gokmachine, Harry genoemd. En ik zat ermee te spelen, voor die tijd al een beetje mee te spelen. En die technicus nam het op. En toen dacht ik mezelf, dat zou wel leuk zijn, een spelletje met Harry enzovoort enzovoort enzovoort. En ja, toen begon mijn carrière. Binnen no time was ik een hele populaire jongen. Ze hadden een speciaal kastje, hadden ze voor mij gekocht. Het was toen een heel speciaal kastje. En daar hoorde ik de stem van degene die ik belde, hoorde ik. En daar kon ik gewoon mee praten. Alleen het probleem was, wij namen de programma's op. Ja, dus ik zat 's morgens om 8 uur net te doen of iemand een lunchpauze had. Ja, ja. Maar iedereen dacht, ze vonden het meestal wel raar. Maar iedereen dacht dat wij op die boot zaten. Maar ik heb natuurlijk ook wel andere programma's gemaakt. 'S Nachts Willem Keukenhof Show. Dat een beetje een rare fantasie. Willem Keukenhof, die man bestond helemaal niet. Maar die had ik alleen. Die hield dus bijvoorbeeld openluchtconcerten bij Oude Rijn. Weet je wel, en dan liet ik weer een man voorbij komen die toiletwagens verhuurde. En nou ja, Veronica ging bijvoorbeeld een keer met een vliegtuig een drive-in show, hadden ze. En dan zet ik gewoon een stofzuiger aan en dan denk ik net of ik in een vliegtuig zat. Dat soort ongein. Ik heb dus dingen gedaan met de radio, bijvoorbeeld dat ik zogenaamd op de motor zat bij de Tour de France. Het geluid maakt gewoon waar je bent. En er kwam Herman van der Velde, die kwam. Dat was toen nog de jongen die alle muziek deed voor de sportuitzendingen. Die had op de rotonde bij Hilversum staan wachten tot ik op die motor

Nummer dat door meerdere artiesten op de plaat is gezet, maar dit was de enige echt originele versie van I Want You. Bob Dylan himself. En dit is Sue Thompson, 1994.

Na het land van Stip, Stip en Pinnen, daarmee zijn we terechtgekomen in het Gouden Zeezender Schijvenarchief. Dit is de eerste van de drie die ik voor je draai. Een hitspinner van 26 augustus 1973.

0: Thomas Wieler, Noord-Hollands hitspinner van 26 augustus van het jaar 1973. Even onze greet that everything will turn out fine. En dit is
1: Radio
0: En we schrijven 6 november 1971.

0: was een goede keuze van ze. Ain't No Sunshine. Bill Withers, een treiterschijf van 6 november van het jaar 1971.
1: Uit het gouden zeezenderarchief.
0: Ik heb er nog eentje voor je, maar eerst neem ik even afscheid. Leuk dat je erbij was. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En tot besluit, de laatste uit het gouden zeezenderschijvenarchief.
2: Let op, hier komt Veronica's alarmschijf.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daandels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Keuzestress over raambekleding en geen zin in winkels? Wij komen met bijna 1000 gordijnenstalen bij je thuis met gratis advies, inmeten en vrijblijvende offerten. Ga naar gordijnenwinkelaanhuis.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Het is 6 uur 's avonds, dus...

Het is zaterdagavond even over 6 met Casey en de Sunshine Band. 12 weken tot 40. En ze piekte uiteraard op de nummer 1 met That's the Way I Like It. Dankjewel Paul van der Mark voor jouw programma tussen 4 en 6. En tot 7 uur. Van Dijk breekt door, niet met Leo, maar met Anton en America.

Het nostalgisch, verfrissend geluid dennert ook na 6 uur door hier bij Van Dijk breekt door met Anton Nachtzaam. The Cats, 1968, plaat die eigenlijk niet zo heel erg vaak hoort. Turn Around and Start Again. Tot 7 uur, Van Dijk draait door met Anton Nachtzaam en Seal and Killer. Een

Dan moet ik zeggen dat de laatste tijd best wel leuke Nederlandstalige muziek gemaakt wordt. En die we zojuist draaiden. SK met SK in de stad is er weer een duidelijk voorbeeld van. Het nummer kwam 2 weken geleden uit. En wordt vooralsnog redelijk gedraaid op de radio. En nu ook hier bij Radio Seabreeze. Via de Middengolf en via radioseabreeze.nl en diverse radioportalen zijn wij te beluisteren. Het is zaterdag, wellicht ga je stappen en zeg je het volgende. I love the nightlife, zoals Alicia Bridges. I love-

muziek uit 1975 van de Bay City Rollers. 5 weken tot 40 en ze piekte op nummer 12. Het weer, het was vanmiddag zwaar dan een stapelwolk met af en toe het zon. Er staat een matige wind uit het westen tot noordwesten, waardoor de temperatuurverschillen groot zijn vandaag. Zo werd het aan zee en in het uiterste noorden zo'n 20 graden. In het midden van ons land werd het 3 à 24 graden. En in het zuidoosten werd de 27 graden nog aangetikt. Vanavond en vannacht naar morgen trekken wolkenvelden over ons land en valt lokaal een beetje regen. Temperatuur daalt vannacht naar 15 tot 18 graden. Morgen valt met 20 tot 25 graden de temperatuur landelijk gezien wat lager uit. Maar voor de tijd van het jaar zijn het hele normale waarden. Daarnaast komt er wat meer bewolking voor en zou het zo nu en dan de zon schijnen kunnen. Lokaal valt er een enkel bui, maar een groot deel van de dag is het droog. En de wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het westen tot noordwesten. Ja.

In de jaren 90 werden er toch ook lekkere, heerlijke 90s dance knijters uitgebracht. Zoals deze van DJ Bobo uit Oostenrijk 1994. Piekte hij op nummer 10 in de top 40. En daarvoor uit 82 Music and Lights uit Duitsland, The Imagination. Nieuwe muziek nu van Kensington. De speciale aanbieding van vorige week. Dit is Safe Haven.

zaterdagavond op Radio Sirius. Het is 4 juli 2026 met Kensington en de Safe Haven. Ik zei het al, het is tof van speciale aanbieding van vorige week. Zo direct de nieuwe speciale aanbieding van de band The Fruits of Labor uit Bonaire. En For the Dance, voor ook weer zo'n lekkere dansknijter. Over die dansbare, lekkere zomerse plaatjes gesproken. 1984 van Color My Love.

En met de Fruits of Labor en over de dance floor komen we weer een einde aan deze aflevering van Van Dijk Breekt Door. Zonder Leo, met Anton. We wensen Leo van Dijk nogmaals van hieruit namens iedereen bij Cyprus AM heel veel en spoedig herstel gewenst na zijn operatie. We hopen dat het er snel weer is. Tot die tijd hoor je ook op zaterdag Van Dijk Breekt Door, maar dan met Anton Laksan. Ik ben er weer morgenmiddag tussen 2 en 4 en ik wens je veel plezier met de collega's. Straks Sjoerd de Jong. Tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar ook voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
2: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
3: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Saturday night, just after 7 o'clock.
6: Here's a new episode of the Retro American Top 40.

0: US Top 40. Al Stewart zou een hele grote hit worden hoor.
1: This is American Top 40.
0: Weet je wat me nou opvalt in de lijst van vandaag? Heel veel onbekende songs. Althans, songs die in Nederland niet of nauwelijks gedraaid werden op radio. En dat maakt het luisteren naar een nieuwe USA Top 40 ook zo leuk. Pieter McCann bijvoorbeeld, ken je die? Komt binnen op 39. Ken de singer-songwriter.
2: A hot new song in this week's USA Top 40.
0: Schreef songs voor Lynn Anderson, Jennifer Warnes, Paul Anka, Sean Cassidy, Crystal Gayle, Lee Greenwood, Julio Iglesias, Michael Johnson, Michael McDonald, Ricky Nelson, Joe.

0: McCann, een van de weinige nieuwe binnenkomers in de USA Top 40 van 28 mei 1977. Saturday Night Spectacular.
1: And now, the highest debut single.
0: 36. I just want to be your everything. Ik wil je alles zijn.

0: steeg van 38 naar 29.
1: Stay tuned for the hottest hits in the United States of America. This is the Big Top 40.
0: Nog een stijger van 34 naar 27. Zometeen komt de sterkste stijger. Dat is trouwens een vrij statische lijst deze week, hoor. Dit zijn de Silvers.

0: ontsnapte in Nederland aan de aandacht van het muziekpubliek. Derde single van het album Hotel California. The Eagles, geschreven door Joe Walsh, Glenn Frey en Don Henley.
1: The memories are here.
2: Seabreeze AM.
1: More music, more power.
2: Henley,
1: Fall. Music radio, classic top 40.
0: Nog een singer-songwriter die zelf plaatjes gemaakt in 1977. Ellen O'Day, Undercover Angel.

0: de stip op 8. Andrew Gold, Lonely Boy.
1: From coast to coast, these are the songs that defined a generation. Your ultimate American chart history is right here. The Big Top 40.
0: Ja, de Big Top 5. De bovenste beste 5. En daar vinden we 4 kleine stipjes. Heel klein. 1 plaats gestegen. Dat geldt onder andere voor Marvin Gaye. Got to give it up. Part 1, dat dan wel, hè?

0: steeg ook één plaats, van 4 naar 3. En dan hebben we het over de lijst van vandaag en dat is 28 mei 1977.
1: Taking you back through the years of pop music. This is a historical American Top 40. The Big Top 40.
0: Vorige week nog één en nu gedaald. Staat wel lang in de lijst hoor. Stond ook vele weken op de bovenste beste plaats. Hier is Leo Sayer en When I Need You.

0: vicevoorzitter van de lijst. KC and the Sunshine Band.
1: The American Top 40. Here is an overview.
0: Een overzicht van de grootste gebeurtenissen in de lijst. De hoogste nieuwe deze week hoorde je op nummer 36. Andy Gibb, I Just Want To Be Your Everything. En de sterkste stijger was een nummer van de Eagles. Op 26 hoorde je Live in the Fastlane. Ze staan er nog een keer in, hè, de Eagles. Op, wat is het? Ja, 14 met de titelsong van het album Hotel California. De top 10 dan. Op 10, Lucille. Kenny Rogers, kleine stip, van 13 gekomen op 9. Hot Angel in Your Arms. Stationair is trouwens sowieso een beetje een saaie lijst. Dat wil zeggen wel goede songs, maar er gebeurt niet zoveel. Niet zoveel sterke stijgers en zo. Op 8, Lonely Boy. Andrew Gold stijgt 3 plaatsen. Met een stip dus. En de Climax Blues Band vinden we terug op 7 met Couldn't Get It Right. Zij stijgen 1 plaats. Dan op 6 van 4 feestplaatsen omlaag. Southern Nights, Glen Campbell en op 5 Marvin Gaye. Die stijgt. Got to Give It Up. Part 1 van 6 gekomen. Vorige week 5, deze week 4. Dreams, Fleetwood Mac en op 3 2 plaatsen omlaag. Vorige week nog de lijstaanvoerder en deze week, ja, 2 plaatsen naar beneden. Leo Sayer en When I Need You. En dan positie nummer 2, KC and the Sunshine Band. I'm Your Boogeyman, van 3 gekomen. En dat betekent dat op de bovenste beste plaats deze week staat Stevie Wonder, van 2 gekomen, met Sir Duke.
2: Number 1, 1.

0: Als je het aan mij vraagt, de beste uit de lijst van deze zaterdag.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daandels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daandels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Morsecode, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Zaterdagavond. Live uit Nieuwehoorne, Friesland. Sjoerd de Jong dendert door. Tot aan 10 uur. Dit is de

dat was een geintje natuurlijk. Helemaal geen goedemiddag. Eén goedenavond, vrienden. Welkom bij de Saturday Night Rain, live vanuit Nieuwe Horne. Op 4 juli. Een beetje een, het is wat grijs hier, wat grauw. En het heeft ook geregend. Het is nu droog, maar ja, je zou zeggen, er komt weer een buitje aan. Maar we zitten droog hier. En ik heb voor het eerst weer geen airco aan. Het is hier prima te doen. Helemaal geen airco, want dan wordt het hier weer te koud. Goed vrienden, Henry Valk. Bedankt voor het uurtje hiervoor. Fijne muziek. Achter knoppen zit Sjoerd. Die doet de kaartjes. Die schenkt de koffie in de treinrestauratie. Ja, die man die doet zoveel, joh. Ik moest vorige week mijn stoompapieren weer bij laten tekenen. Want ja, daar moet je tegenwoordig ook een cursus voor doen. Goed, de man in Muiden die houdt mij hopelijk een beetje op de hoogte wat betreft Marokko, Canada. En zijn mening steekt hij ook niet onder stoelen of banken. Ja, ja. Goed, we hebben de nodige verzoekjes. Altijd leuk. We hebben Geer de Meer met de wisselplaat. Ook weer een verrassing. Vond ik zelf dan. En nog een beetje nieuws over Grauw. Ik ben er heel even geweest. Heel even geholpen op het dak van het aquaferium. Het is ons nog niet gelukt om het spul aan de praat te krijgen. En dat heeft met de antenne van doen. Want alles is eraf geweest en alles moet weer opnieuw opgebouwd worden. En dat is een dingetje, dat kan ik je melden. En op een behoorlijke hoogte ook. Maar er was een oplettende luisteraar die mailde mij van de middag. Die zei van, ik heb de antenne weer zien hangen in de masten van het aquaferium. Beste man, dat klopt. Zo zie je maar. De luisteraars die leven mee en die letten op. Hier op Radio Seabreeze. Maar 1098 in Laren is er wel en die doet het uitstekend. Het eerste nummer wat ik draaide was van Robbie Williams. Let me entertain you. Entertain you. Ik zeg het niet helemaal goed. Nou, dat proberen we vanavond. Het tweede nummer wat ik nu draai is van Paper Guides. En dat heet Bloom.

afdeling. Terry Greenard. Ring, ring. Ik krijg op mijn noten, of voor mijn noten, luisteraars zijn de baas, zeggen ze. Er zit wat in.

voor de familie Dijkstra in Akrum. En ze kunnen wel even op een koffie naar, of voor een biertje naar Arend Bosma, want die liggen daar ergens in de haven, begreep ik. Goed, voor onze Marcel Joustra, die wou een nummer horen van Radiohead. Creep heet dat nummer. En ik weet dat hij er helemaal dol van is. Nou goed, bij deze Marcel, helemaal voor jou, Radiohead met Creep.

Hoi Joet, vanuit een regenachtig Akrum, even een verzoekje. En dat is deze I See the Rain van The Marmalade. Dank je.

Springsteen en Billy Ocean. 1976. En als we het over disco hebben, dan is dit er een. Zeker beter. En de berichtjes die ik krijg, die zijn wisselend. De ene vindt hem leuk en de ander zegt prachtig. Goed, Boskeks. Lido Shuffle.

En vaak hebben we dit nummer gehoord in de kroeg. Dat komt niet op 100 keer aan. Fantastisch nummer vind ik het nog steeds. Boskeks, Little Shuffle. Nou, komt hij dan. Ik had twee missies. De eerste was Radiohead met Creep van Marcel Jooster. En hij zei, als je dan alsjeblieft, zou je dan ook nog Love, Troy en Horse willen draaien. En dat Horse, dat zou wel weer te maken hebben dat Renate iets met paarden doet. Nou, hier komt hij helemaal. Love met Trojan Horse.

10 minuten voor 9. We lopen tegen de klok van 9 uur. Fischer Z, The Worker. Ik zit in allerlei appgroepen en ik lees dat Marokko die staat voor. Dus dat, ja, dat wordt weer een hoop getuiter in dit dorp. Nou valt het hier gelukkig nog wel wat mee. Maar ik denk dat het in het westen een graadje erger is. Goed vrienden, Fields, a friend of mine.

vrienden, en goedenavond. Welkom bij de Saturday Night Train, het tweede uur van de Saturday Night Train, live vanuit Nieuw-Arne. En ik zie in mijn rechterbeeldscherm dat Marokko gewonnen heeft met 0-3 van Canada, of 3-0. En die moeten tegen de Fransen. Nou, hier horen wij geen getuteren, we zitten hier op het platteland. Dus dat valt allemaal reuze mee, maar ik denk dat het in het westen doet de ramen en de deuren maar dicht. Want getoeter. Goed vrienden, het eerste nummer. Flash in the Pan. Midnight Man, 1985. En ik kreeg een foto toegestuurd dat een van de familieleden, die zit in een stoel met een koptelefoon op. En die luistert naar de Saturday Night Train met een prachtige wolkenpartij op achtergrond. Nou, hoe mooi is dat? Goed, zoals ik al zei, de Saturday Night Train met Stuart achter de knoppen. Ja, en wat doet die man niet? Knipt de kaartjes hier op Radio Seabreeze. Nog geen 1395, dat komt nog. Dat is vrijdag niet helemaal gelukt. Te veel werk. Op een grote hoogte, zullen we maar zeggen. Maar 1098 in het westen doet het uitstekend. En natuurlijk via al onze internetportaals.

wat hebben we? Het tweede uur. We hebben Geer de Meer. We hebben een paar verzoeken. Ik moest ook een verzoekje draaien in het tweede uur, specifiek. Daar werd om gevraagd, want ze zaten in de trein. De Saturday Night Train. Vrienden, het tweede nummer wat ik instaat is van Colin Blunstone. I Want Some More.

in Nirvana. Smells Like Teen Spirit. Fantastisch nummer. Goed, ja, hele discussies via de appgroepen over de Marokko en Canada. Ja, het, helaas, het is niet anders. Goed zo. Verstaanbare muziek met Veldhuis en Kemper. Bijzonder. Dat is het zeker, een bijzondere avond hier op Radio Sibris.

0: Ja, vrienden, de Association. Association. Windy. 1967. Goed, dat nummer dat ik nu ga draaien, dat is een vrij nieuw nummer. Het is uitgebracht in 2026. En goed, één nummer in die leeftijd, zeg maar, dat moet lukken. Dus vandaar dat ik dat maar even meld. Want ja, nee, wat is dit nou weer voor muziek? Nou, het is een fantastisch nummer. Somber, en dat is My Body Is Ready. Nou ja, dat.
1: Nieuw.

0: Ja, uiteindelijk zegt hij, mijn lichaam is er nog niet klaar voor. Dat is heel apart. Als deze jongeman, die kan niet via normale uitgang ergens naar buiten. Want de dames die zijn helemaal gek op deze man.
1: This is my new piece, right? It's about the metamorphosis of humanity. And how we can be better species. That's what I'm hoping for all of us.

gaan vast van deze man veel meer horen. Ik vind het een fantastisch nummer. Somber. My body isn't ready. Nou ja, dat is, de tekst is een hele part, maar ik vind het geweldige muziek. The Fine Cannibals.

uit Nieuwe Horne. Met de Van Young Cannibals. Vrienden, we zijn toe aan de wisselplaat. En de wisselplaat is van Geer de Meer. Of Geer de Meer, die stuurt hem elke week in. En dat doet die man keurig op tijd. Mijn complimenten. Hij heeft nu ook weer een opmerkelijke setje uitgezocht, om het zo maar te zeggen. Elvis Presley met, uit 1956 met Hound Dog. En hij heeft daar tegenover staan Big Mama Thornton. Met, ook met Hound Dog. En dat komt uit 1952. En dat is natuurlijk de echte. En die van Elvis. Dat is de cover. En die start ik nu in.

0: to you too.
1: Prachtig. Geert de Meer, die stuurt elke week, zo ik al vertelde, de wisselplaat in. En dit was er ook weer een. En een hele opmerkelijke. Die van Elvis, dat had ik nog kunnen bedenken. Maar die van Big Mama Thornton, die moest ik downloaden. Die had ik niet eens. Vrienden, Hocus Pocus. Nee hoor, gewoon Focus met Tommy. En aan dit nummer hebben we een verzoekje van Theo en Janneke. En Theo en Janneke die wilden graag een nummer horen van Gerard Cox.

aangevraagd door Theo en Janneke Huytema uit Leeuwarden. En die zijn onderweg. Dus die luisteren. Hij appte mij. Ergens in de buurt van Almere zitten ze in de trein. Nou, hoe mooi is dat? Gerard Cox. En helaas is die man ook al niet meer onder ons. CCR. I put a spell on you.

0: speciaal gedraaid voor Annie van der Meulen. En Annie van der Meulen, dat weet ik zeker, dat staat als een paal boven water. Dat is een fan van CCR.
1: And discipline remains.
0: En ik weet ook zeker dat hij niet van dit nummer houdt, of ze. Pink Floyd. Met Wish You Were Here, 1975.

En als je dit hoort, dan zijn we weer terug in Heerenveen. Er zijn ook mensen die zijn nog onderweg in een taxi. Ik zei in een trein, maar dat is helemaal niet waar. Het is in een taxi. Ik weet niet waar ze vandaan kwamen, maar in ieder geval een hele eind weg. In ieder geval, ik ben volgens mij niets vergeten. En soms heb je dat wel eens denken van, oeps, die had ik nog en die had ik nog moeten doen. Dat had ik nou, maar dat valt nu reuze mee. Ik wil iedereen bedanken voor het luisteren. En dat naast televisiekijkers er ook mensen zijn die televisie kijken en luisteren. Dat is ook wel weer bijzonder. Goed vrienden, ik wens jullie nog een hele fijne voortzetting van dit weekend. Doe geen dingen die ik ook niet zou doen. Dan komt het altijd goed. Na mij komt David Heur met de Dave Show en die is er tot middernacht. En morgen weer heel veel andere leuke programma's op Radio Sybris. Ik neem afscheid. Dag, dag. Hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
12: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: And now it's time for...

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.

0: de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
6: It don't get any better than this. Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog.

0: Check dus snel robuustrice.nl.
1: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
2: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.